0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
1: Mix 24.

forward. I want to see all the ladies out there.

0: Dames en heren, dit is het verhaal van een kapper die in het postkantoor komt en tegen de man achter het loket zegt: dag meneer achter het loket. Mag ik voor u een postzegel van een kwartje?
1: Wat zegt u?
0: Mag ik voor u een postzegel van een kwartje, alsjeblieft? Wilt u het bedragje besteden aan één zegel of wilt u voor hetzelfde bedrag verschillende leuke zegels hebben? Nou meneer, dat kan mij niet zo schelen. Geeft u mij maar een postzegel van een kwartje, dat is alles wat ik wil. Nee, ik zeg het namelijk hierom. We hebben namelijk zulke prachtige zegels binnengekregen de laatste dagen. Er is bijvoorbeeld een zegel van 12 cent, die is petrolkleurig. En daar komt Hare Majesteit zo beeldig op uit. Dan heb ik ook nog een van u van 8 cent. Die is auberginekleurig. Ja, ik geef toe, het is een gewaagde combinatie, maar het is een schitterende combinatie, heel geraffineerd. Dan heb ik er nog een van u voor u van 4 cent. Van 4 cent, die is, hoe zal ik het zeggen, gris bleu. Met een tikkeltje wit voorstellende de afsluitdijk. En dan heb ik een hele gedistingeerde van 2 cent, ja. Die is bleu royal. Ja, die is niet pauwblauw, ook niet keurblauw, het is echt bleu royal. En kijkt u de 2 eens, is de 2 niet knal? Luister eens meneer, dat kan mij niet zoveel schelen. Geeft u mij een postzegel van een kwartje? Dat is alles wat ik u vraag. Een postzegel van een kwartje. Mag ik u even vragen, hebt u een girorekening? Nee meneer, ik heb geen girorekening. Hebt u geen girorekening? Een modern mens zonder girorekening. Als u een girorekening had, hoeft u nooit geld bij u te hebben. U schrijft een checkje uit, u schrijft een girootje uit. U doet het in de zalmkleurige envelop. Saumon, zal ik maar zeggen. En die doet u dan in de rode envelop en wij doen de rest. Meneer, doe me dan lol. Geef me een postzegel, want ik heb niks anders nodig van u uit uw modewinkeltje dan een postzegel van een kwartje. En gauw of te vallen klappen. Okido. Mag ik u nog iets vragen? Hebt u een spaarbankboekje? Nee, meneer, ik heb geen spaarbankboekje. Nee, want wij geven namelijk vanaf 1 januari 1963 3.25% rente. Maar meer kan me niet verdomme. Geef me de postzegel van een kwartje, dat is alles wil. En doe me plezier, want ik vermoord iemand. Okido. Nog één ding, meneer. Hebt u een telefoon? Ja, meneer, ik heb een telefoon. Nee, ik wou alleen maar even attent maken op de nummers die u gratis en net zo vaak kunt draaien als u wilt. Er is bijvoorbeeld 000 voor het aanvragen van interlokale gesprekken. 0010 voor het aanvragen van internationale gesprekken binnen Europa, niet vanuit de cellen. 0016 voor het aanvragen van internationale gesprekken buiten Europa, niet vanuit de cellen. 008 voor inlichting over het automatisch verkeer. 0018 voor het inlichting over het internationaal automatisch verkeer. 003 voor het weerbericht. 20111 voor het tijdzin. En 009 voor het opgeven van een telegram. Ja! Doe me dan lol! Geef me verdomme een postje van een kwartje, meneer! Roep de chef! Ik wil niets bedoelen. De chef! Chef! De chef.
2: Het is er aan de hand.
0: Meneer, ik vraag aan deze man een postzegel om een kwartje en verdomd het om te geven. Hebben we een postzegelverzameling aan het smeren? Een giroboekje, een spaarbankboekje en een telefoon? Ik wil een postzegel. Waarom doet die man dat?
2: Ik zal het even voor u informeren. Is dat waar, van Deudekom?
1: Ja, meneer.
2: En waarom doe jij dat, van Deudekom?
1: Ik doe het expres, meneer.
2: En waarom doe jij dat expres, van Deudekom?
0: Nou, die man is namelijk kapper, ziet u. En als ik bij hem in de zaak kom en ik zeg, wilt u mijn haar knippen, weet u wat ze dan zeggen? Wilt u lotion, wilt u tandpasta, wilt u zeep, wilt u haarbaat?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
0: Mix 24.

Maar ik het, waar ik het eigenlijk met jullie over wilde hebben is... Waar ik het met jullie over wilde hebben vanavond is eigenlijk domheid. En dat bedoel ik niet qua IQ, hè, dat je domme mensen hebt en slimme mensen. Ik bedoel qua... Het valt me gewoon op, mensen stoppen met nadenken. Zoveel mensen die zitten in een soort boemeltreintje en die kachelen maar lekker door. En het zal allemaal wel goed zijn. Weet je, ze kijken eens uit het raam, maar ze stappen nergens meer uit. Ook niet even lekker surfen aan de buitenkant van de trein, weet je wel. Ja, is ook een jongen mee. Oh, kom op, als je toch aan de buitenkant van een trein gaat hangen, dat is toch natuurlijke selectie als je dan doodgaat, hoor. Kom op. Die ouders zouden het echt beter met een bouffier kunnen doen. Nou, in ieder geval, wat ik bedoel is dat mensen stoppen. Meen ik niet, hè? Dat mensen gewoon stoppen met nadenken. Dat is... Nou, een voorbeeld. Nou, dan komt ie. Mensen stoppen met nadenken. Laatst was ik bij Albert Heijn. Dat is niet zo heel lang geleden. Was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. Zit inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen hebben ze. Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Ah. Maar ik was aan het winkelen. Gewoon minding my own business. En ik stond bij Blikgoed. Jullie zijn even Blikgoed. Jullie zijn de dopertjes. En ik zat te twijfelen tussen extra fijn of fijn. Heb je al soms een dag, weet je wel? Dat is zo'n dag dat je denkt, zal ik fijn? Zal ik... Ik sta en er komt een man op mij af en zegt, hé, ik ken jou. Jij bent toch Lebbes van Lebbes en Jansen? Nou, weet je, ontkennen heeft geen enkele zin. Dus ik zeg inderdaad, en met alle lichaamstaal die ik in me heb, geef ik aan, einde van het gesprek. Wat was het dan? Blijf gewoon staan. Weet je, ik denk, nou, ik ga wel weg, dan eet ik wel een keer verse groenten. Zo'n beetje... Maar hij komt zo. Hij komt zo naar me toe lopen en hij zegt, ja, maar dan wil ik toch even weten, waar is Jansen dan op dit moment? Echt, ik zeg, weet ik veel, voedingssupplementen aanschaffen. Nou goed, heel veel voedingssupplementen. Nou, ik las 3 weken geleden in de krant dat je van het verven van je haar, dat je daar kanker van kan krijgen. Dat is geen fijne dag geweest voor Dolf Jansen, dat weet ik zeker. En ik geef wederom aan, einde van het gesprek, weet je wel. En ik probeer zo'n beetje weg te komen, ik had me omgedraaid. Hij bleef gewoon met me meelopen. Hij zegt, ja, wil ik toch eens vragen. Ik zie Jans heel vaak op tv, 2-3 keer per week soms. En jou eigenlijk zelden. Waarom is dat toch? Hoe komt het toch? Ik zeg, meneer, dat ga ik u uitleggen. Recht in zijn gezicht, een paar weken geleden. Ik zeg, meneer, ik vind optreden in een zaal, zoals hier vanavond, weet je, kleine komedie. Ik gebruik jullie heel vaak als voorbeeld. Vind ik, als we grappig, als ik dit in het land zeg, dan doen ze allemaal van, ja. Terwijl jullie denken, ja, terecht. Ik vind optreden zo in een zaal, weet je, vind ik echt het leukste wat ik me voor kan stellen. Ik zeg maar, als je helemaal op tv komt, dan word je bekend. En voordat je het weet, ja, dan sta je toch met mensen te praten waar je helemaal niet mee wil praten. Wat een gesprek. Hij bleef staan, hè. Hij kijkt me aan, echt maar. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja, maar wat verdient nou beter, het theater of de televisie? Dat soort mensen, direct kinderboerderij Baren. Wat een goede plek om iemand te begraven, hè. Even goed. Ben je als op een kinderboerderij geweest, zeg, hey, het stinkt er altijd naar bedorven bejaarden. Dat is wel echt goed plek. Nou, ik was laatst in Baren, daar moest ik wezen voor optreden, niet zo heel lang geleden. En ik liep door die winkelstraat en, weet je, ze hebben een winkelstraat, mensen moeten er ook eten. En er had, op de stoep, had een aantal keren aan honden hadden daar gescheten. Tenminste, er lag stront en laten we in godsnaam hopen dat het van honden was. En er had iemand, die had met een krijtje, om al die drollen, had hij zo een cirkeltje gezet. En toen had iemand anders, en ik hoop met een stokje, al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen. Waar ben je dan mee bezig in je leven? Hoe klein kan het worden? Ik zit in een restaurant, zitten achter me een man en een vrouw zitten te eten. Lekker amicaal met elkaar te praten. En op een gegeven moment moeten ze bestellen. Ober komt eraan en die man zegt, ach, doet u voor ons maar een verrassingsmenu. En die vrouw, ja, verrassingsmenu. Die ober heeft zich nog niet omgedraaid of die man vraagt, wat is het verrassingsmenu? Ik wou dat die ober was. Ik wil zeggen, meneer, verrassingsmenu, het voorafje zijn 2,5 meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, balsamico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie, nog meer rijst. Grote jutta, zak, 6 meter onder de grond. Dat laten we een half jaar rotten. Dat graven we op. Dan leggen we nog 3 weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open. Dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg. En dan bellen we een pizzalijn. En dan zeggen we, stuur maar wat. Want het moet wel een verrassing zijn. Ik maak envelop open, ja? Envelop open van de postgiro. Er stond zo groot, je kan over fucking lezen. Stond zo groot, gefeliciteerd. Ik had bij de Postbank Giro Bank Loterij Post, had ik 2 euro gewonnen. 2 euro. Dat is toch een prijs? Een trambolio. Oh, dat is 2 euro, ja? Wat denk je dat ik ga doen, ja? Dat ik, dat ik,
komen te vieren? Dat ik naar de Lidl ga en een halve liter euro bier koop om eens lekker te bezatten. Eigen geld is een prijs, alles eronder is geen prijs. Daar is iemand gestopt met nadenken, punt. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is. En wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

Maar ik het, waar ik het eigenlijk met jullie over wilde hebben is... waar ik het met jullie over wilde hebben vanavond is eigenlijk domheid. En dat bedoel ik niet qua IQ, hè, dat je domme mensen hebt en slimme mensen. Ik bedoel qua... het valt me gewoon op, mensen stoppen met nadenken. Zoveel mensen die zitten in een soort boemeltreintje en die kachelen maar lekker door. En het zal allemaal wel goed zijn. Weet je, ze kijken uit het raam, maar ze stappen nergens meer uit. Ook niet even lekker surfen aan de buitenkant van de trein, weet je wel. Ja, dat is ook een jongen mee. Oh, kom op, als je toch aan de buitenkant van een trein gaat hangen, dat is toch natuurlijke selectie als je dan doodgaat, hoor. Kom op. Die ouders zouden het echt beter met een bouffier kunnen doen. Nou, in ieder geval, wat ik bedoel is dat mensen stoppen. Meen ik niet, hè? Dat mensen gewoon stoppen met nadenken. Dat is... Nou, een voorbeeld. Nou, dan komt ie. Mensen stoppen met nadenken. Laatst was ik bij Albert Heijn. Dat is niet zo heel lang geleden. Dat was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. Zit inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen hebben ze. Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Ah. Maar ik was aan het winkelen. Gewoon minding my own business. En ik stond bij Blikgoed. Jullie zijn even Blikgoed. Jullie zijn de dopertjes. En ik zat te twijfelen tussen extra fijn of fijn. Heb je soms een dag, weet je wel? Dat is zo'n dag dat je denkt, zal ik fijn? Zal ik... Ik sta en er komt een man op mij af en zegt, hey, ik ken jou. Jij bent toch Lebbes van Lebbes en Jansen? Nou, weet je, ontkennen heeft geen enkele zin. Dus ik zeg inderdaad, en met alle lichaamstaal die ik in me heb, geef ik aan, einde van het gesprek. Dat was het dan. En hij blijft gewoon staan, weet je. Ik denk, nou, ik ga wel weg, dan eet ik wel een keer verse groenten. Zo'n beetje... Maar hij komt zo. Hij komt zo naar me toe lopen en hij zegt, ja, maar dan wil ik toch even weten, waar is Jansen dan op dit moment? Echt, ik zeg, weet ik veel, voedingssupplementen aanschaffen. Nou goed. Veel voedingssupplementen. Nou, ik las 3 weken geleden in de krant dat je van het verven van je haar, dat je daar kanker van kan krijgen. Dat is geen fijne dag geweest voor Dolph Jansen, dat weet ik zeker. En ik geef wederom aan, einde van het gesprek, weet je wel. En ik probeer zo'n beetje weg te komen, ik had me al omgedraaid. Hij bleef gewoon met me meelopen. Hij zegt, ja, wil ik toch eens vragen. Ik zie Jansen heel vaak op tv, 2-3 keer per week soms. En jou eigenlijk zelden. Waarom is dat toch? Hoe komt het toch? Ik zeg, meneer, dat ga ik u uitleggen. Recht in zijn gezicht, een paar weken geleden. Ik zeg, meneer, ik vind optreden in een zaal, zoals hier vanavond, weet je, kleine komedie, ik gebruik jullie heel vaak als voorbeeld, vind ik, dat is wel grappig, als ik dit in het land zeg, dan doen ze allemaal van, ja, terwijl jullie denken, ja, terecht. Ik vind optreden zo in een zaal, weet je, vind ik echt het leukste wat ik me voor kan stellen. Ik zeg maar, als je eenmaal op tv komt, dan word je bekend. En voordat je het weet, ja, dan sta je toch met mensen te praten waar je helemaal niet mee wil praten. Hij bleef staan, hè. Hij kijkt me aan, echt maar. Hij kijkt me aan en hij zegt, ja. Maar wat verdient dan beter, het theater of de televisie? Dat soort mensen direct kinderboerderij baren. Wat een goede plek om iemand te begraven, hè. Even goed. Ben je als op een kinderboerderij geweest, zeg, hey, het stinkt er altijd naar bedorven bejaarden. Dat is wel een goede plek. Nou, ik was laatst in Baren, daar moest ik wezen voor optreden, niet zo heel lang geleden. En ik liep door die winkelstraat en weet je, ze hebben nog een winkelstraat, mensen moeten er ook eten. En er had op de stoep had een aantal keren honden hadden daar gescheten. Tenminste, er lag stront en laten we in godsnaam hopen dat het van honden was. En er had iemand, die had met een krijtje om al die drollen, had hij zo een cirkeltje gezet. En toen had iemand anders, en ik hoop met een stokje, al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen te zetten. Waar ben je dan mee bezig in je leven? Hoe klein kan het worden? Ik zit in een restaurant, zitten achter me een man en een vrouw zitten te eten. Lekker amicaal met elkaar te praten. En op een gegeven moment moeten ze bestellen. Ober komt eraan en die man zegt, ach, doet u voor ons maar een verrassingsmenu. En die vrouw, ja, verrassingsmenu. Die ober heeft zich nog niet omgedraaid of die man vraagt, wat is het verrassingsmenu? Ik wou dat die ober was. Ik wil zeggen, meneer, verrassingsmenu, het voorafje zijn 2,5 meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, balsamico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie, nog meer rijst. Grote ajuta, zak, 6 meter onder de grond. Laten we een half jaar rotten. Dat graven we op. Dan leggen we nog 3 weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open. Dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg. En dan bellen we een pizzalijn. En dan zeggen we, stuur maar wat, want het moet wel een verrassing zijn. Ik maak enveloppen open, ja? Enveloppen open van de postgiro. Er stond zo groot, je kan over fucking lezen. Stond zo groot, gefeliciteerd. Ik had bij de Postbank Giro Bank Loterij Post, had ik 2 euro gewonnen. 2 euro. Dat is toch geen prijs? Een trap onder je hol, dat is 2 euro, ja? Wat denk je dat ik ga doen, ja? Dat ik, dat ik, dat
slager kopen om het te vieren. Dat ik naar de Lidl ga en een halve liter euro bier koop om eens lekker te bezatten. Eigen geld is een prijs, alles onder is geen prijs. Daar is iemand gestopt met nadenken, punt. Een goeie.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

0: Ken je die mensen? Het zijn hetzelfde soort mensen die af en toe willen zeggen... Dus gaan ze voor je staan en zeggen ze... Fruit Mentos! Zo'n rolletje. En dan kijk je in het rolletje. En dan is het een gele. Dat je denkt, nou ja, misschien is hij dit keer wel lekker. En dan wur je hem eruit, dan wur je hem eruit. En op een gegeven moment heb je hem zo. En de eerstvolgende in het rolletje is een roze. En dat die eigenaar van het rolletje dan zegt, hey, lekker, een roze voor mij. Ik vind het dan echt dat het bij wet geregeld moet zijn... dat je dan dat rolletje mag afpakken, mag wegflikkeren in een sloot... en een kopstoot mag geven aan die vet. Bij wet geregeld. Dat als een agent voorbij komt en zegt... Hey, wat is dat voor geweld? Oh, wacht, fruitmentels. Had hij een gele? Ja, dat kan ik niks zeggen.
1: Mix. 24. 24. 24. 24. 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
1: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis.

0: Dankjewel. Nou ja, toen was ik vrijgezel. Hey. Zo, jongen. Ik zat er zo tegenop te kijken. Dat weet je wel, weer opnieuw beginnen. Voordat je iemand goed leert kennen, ben je gewoon jaren verder. Dat is mijn mening. En nou, in deze tijd, weet je wel, moet je gaan daten. In mijn tijd vroeg je iemand verkering, nu is het daten. Daten. Ik snapte helemaal niks van het hele daten niet. Daten. Ik date maar wat, echt waar. Echt, ik date het hier, ik date het daar, ik date het door elkaar. Ik date iedereen. Ik was zo wanhopig, ik was mezelf niet. Dus ik kwam ook mensen tegen die ook hunzelf niet waren. Nou ja, ik kwam iemand tegen die had niks van zichzelf. Marit, was mijn eerste date. De tieten waren niet van zichzelf, de haar was niet van zichzelf, de wenkbrauwen waren niet van zichzelf, de ooglenzen waren niet van zichzelf, de nagels waren niet van zichzelf. Er zat een lippenlak had ze op laten spuiten, iets te veel boven. Dus als ze op de fiets stond, dus gewoon flop, flop, flop, ging het zo een beetje... Serieus, dat hing een beetje los op. Hier had ze weg laten zuigen, hier, ik dacht, maakt niet uit, ik ben ook niet mezelf. Waarom verwacht ik dat van... Goedenavond, mevrouw. Hallo, u bent laat. Hoe kan dat?
1: Ik wist niet wat ik aan moest doen.
0: Oh, voor de televisie. Oh, maar dat geeft niks. U komt zo ineens binnenvallen. Oh, leuk. U heeft niet zoveel gemist.
1: Nee, ik heb wel op het scherm gekeken.
0: U heeft op het scherm gekeken. U weet wat waar u zit, u, op het kaartje. Wat staat er? Najib Amhali. Ja, maar er zijn twee zalen. Zit u wel in de goede zaal?
1: Ja.
0: En we hebben hier filmopnames. Najib Amhali zingt The Change the Volksliederen. Ja, u hebt net één lied gemist. Maar ik doe nu het volgende lied. Komt net op tijd binnen. Het volgende lied, dames en heren, wat ik net vertelde in het eerste verhaal over het liedje. Dan vindt ze haar vader bovenop die berg. Goed? Praat haar even bij waar het over gaat. Hier

En dan het derde lied, wat ik net vertelde, over die hond, weet je wel, die dan kwijt was in het begin. Dus, ze twijfelt. Zit ik hier goed? Zit ik hier goed? Nee, hoe is dit goed toch, mevrouw? U hebt niet zoveel gemist. Kleine scheiding voor de rest. Ik zie hier ook nog lege plekken. Komen die ook nog? Want ik maak ze dan kapot, hè? Dat snapt u natuurlijk wel. Nou ja, kapot is een groot begrip. Maakt niet uit. We doen het helemaal overnieuw, ja? Nee. Ik vertel over Marit, hè. Echt, mensen, ik vond het leuk. Weet je, voor het eerst dat ik iemand had die, ja, weet je, niet echt zichzelf was. Ik was mezelf niet. Ik denk, nou, leuk. En we gingen daten. Nou, echt, als we op straat liepen, iedereen keek Marit aan. Want Marit had van die korte dingen altijd vaak aan. Mini. Mini-rock. Nou ja, mijn rock, het was meer een brede riem wat ze een beetje hier had hangen. Daar leek het op. Een soort kooltrui, alleen andersom gedragen. Van die hele dure tasjes had ze bij, weet je wel, zo'n klein tasje waar niks in past. Maar die kost dan 5.000-6.000 euro. Van het merk Herpes. Hermes. Herpes. Herpes kwam later trouwens. Want ja, weet je, het was ook allemaal oppervlakkig. Ik moet eerlijk toegeven, het was allemaal oppervlakkig. Het gesprek ging nooit ergens over, weet je. Dat was altijd, oh, dat ben ik ook geweest, dat heb ik ook gedaan. Ja, dat heb ik ook geweest. Maar ik had alles gedaan, ze was overal geweest. Weet je, ze had ook heel veel exen. Dat vond ik een beetje, overal was een ex. Ze is, oh, is een ex van me, is een ex van me. Echt waar, ze had nog meer exen dan Lerms Armstrong straks zijn gele trui weer moet leveren. Ongelooflijk. Een van me zag ik uit de jeep, dus een slet. Ik zei, waarom? Zo denken vaak mannen. Die denken, als een vrouw heel veel ex heeft gehad, is de slet. Maar als een man heel veel ex heeft gehad, is er niks aan de hand. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen. Ja, toch? Hier, nog meer slet in de zaal. Hier. Ja, is te makkelijk. Is te makkelijk. Sorry. Schrap. Ik zeg... Ja, dan ga ik los. Ik zeg... Frustraties komen nu naar boven, jongens. Nee, ik zeg luister, ze is gewoon heel populair. En daar kunnen mannen niet tegen, als een vrouw heel populair is. He? Want ze was echt populair op Hives, MySpace, Facebook, Twitter. Weet je wat, er zat ook een vrouw met meldingsdrang. Dat vond ik iets minder. Ze zat de hele dag liep ze met dat ding, weet je wel, te melden wat ze aan het doen was. 'S morgens begon het al. Wat een mooie dag, ik sta maar eens op. Ik, ja, iedereen staat op, trut. Ja, of ik zit nu in de tram. Ik denk, wie interesseert dat dan dat je in een tram zit? De conducteur, hé, er zit er een in de tram, even controleren. Het eerste wat we deden, gingen we uit eten. Zij hadden het restaurant geregeld. Zaten daar bij zo'n Michelinster restaurant. Ja, ik voel me dan ongemakkelijk, weet je. En we moesten daar van 7 tot 12 zitten. Het was namelijk 9 gangen. 9 gangen. Eerste gang was een bordje met 2 worteltjes erop. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, de kok heeft wat laten vallen en de ober hebben het te snel gebracht. Hij had er een verhaal bij ook. Hij zegt, voor u zit u 2 wortels. Ik zeg, ja, dat zie ik, zijn er 2. Van hak? Nee, niet van hak, meneer, uit onze biologische tuin. Deze behandeld met sesamzaad en die andere met stikstof. Hij was nog niet weg, want ik denk, op! Ik zeg, dit moet iets sneller hoor, die gangen. Kom maar door met die dingen. Hoofdgerecht, geparfumeerde kwartel. Ik heb nog nooit kwartel sowieso gegeten, laat staan geparfumeerd. Dus ik ruik aan dat beest en ik denk, het ruikt naar Van Giels, van vroeger, ken je dat nog? Geparfumeerde kwartel. En daarnaast lag schuim van eekhoorntjesbrood. Ik zeg, het lijkt wel een hele dierenbos, vriend. Wat een idee. Ik zeg, dat schuim, ik weet niet, dat schuim dat zag er toch voor mij niet fris uit. Weet je, dat schuim daar vond ik toch alsof de kok op een gegeven moment, ja, breng maar weg, ja. Ik zeg, meneer, ik zeg, dat schuim dat lust ik niet. Nee, dat is heerlijk in combinatie met de kwartel. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, dat schuim moet weg. Haal weg dat schuim. Hij wil het bord meenemen. Ik zeg, gewoon met je doek hier, deppen, gewoon hapteken. Wegschuim. En alles wordt daar geserveerd op een bedje van. Nou, ik herkende er geen bedje in, hè. Ik dacht echt, de kok maakt een bedje, weet je wel, van een blad sla en 4 kaasengels, weet ik veel, ik zeg maar wat. En dan doe je die vogel op. Ik zeg, waar is dat bedje? Ik zeg, hier meneer, hij ligt onder een bedje van rode bieten en sesam. Ik ben een simpele jongen, ik hou van Febo. Febo kroketje op een bedje van karton. Heerlijk. Ja. Onzin allemaal. Dus ik dacht, nou moet ik ook iets leuks bedenken voor de volgende date. En ik zeg tegen Marit, ik neem je mee. We gaan 2 dagen lekker uitwaaien op het strand. Ze zegt, oh, ik ben nog nooit op de Malediven geweest. Malediven, ik bedoel Vlieland. De Malediven. Oh, Vlieland vind ik ook leuk. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Vlieland? Ik zeg, Vlieland, Marit, dat is bij Harlingen oversteken met een boot. Oh, met een cruise. Ik zeg, nee, niet met een cruise. Gewoon met een heen en weer boot. Als je niet op tijd uitstapt, ben je weer terug in Harlingen.
Nee, de weg de dure winkelstraten wisten ze wel te vinden. Die kon ze, dat wisten ze, dan belden ze, ja, kun je me ophalen? Ik sta op de PC Hoofdstraat. Ze hebben welke winkel? Oh, deze heet Sale. Sale. Ja, en het wordt nog erger. Kan het erger, denk je? Ja, veel erger. We kennen elkaar 2 weken. En ze vraagt naar Jeep, kan ik misschien via jou heel snel 8000 euro lenen? Heel snel ook, hè? Ik zeg, ja, even wachten. Ik zeg, mag ik vragen waarom? Ja, zegt ze, een ex van mij, die is plastisch chirurg en die heeft een aanbieding. Die kun je namelijk je billen laten liften. Ik wil heel graag mijn billen laten liften. Ik zeg, wat? Ja, het is een koopje hoor, 8000 euro. Ik zeg, inderdaad, dat is een aanbieding. Kun je het anders sponsoren, Najib? Ik zeg, oh, sponsoren. Dus je wil het niet lenen, maar sponsoren. Dan ben ik de sponsor. Komt er op de beeld te staan, deze reet wordt aangeboden door Najib Amhane. De andere kant de foto. Hey. Ja, plek zat. En, kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima als mensen dingetjes aan zichzelf gaan veranderen. Dat is, weet je wat, dat is heel normaal tegenwoordig. Ik zat ook laatst voor de spiegel en iemand zei, hey, je haren bovenop. Ik zei, ja wat? Ja, je wordt een beetje kaal. Dat kun je dus in laten planten. Dat trekken ze hier uit en dan plant ze zo weer terug. Ik denk, ja, dan ga ik verder. Dan doe ik ook de oren. Want de oren gaan op een gegeven moment ook een beetje hangen, denk ik. Dus dan is het, ja, weet je wel, ik begin er niet aan. Ik zie wel steeds vaker mannen in mijn omgeving. Ik heb iemand in de band. Ik ga niet zeggen wie, jongens. Ik heb iemand in de band die heeft laatst nog zijn anus laten bleken. Ja, dat moet je zelf weten. En ook nog eens in de kleur glow in the dark. Kijk, dat is kinky, hè. Ik vind het prima. Ik ga niet zeggen wie het is, maar het is 1 van de 3. Kijk, het geeft helemaal niks. Die met z'n tweeën hebben zitten kijken. Ik zie het heus wel, hoor, wat jullie doen. Dan gaan ze met z'n tweeën naar hem zitten kijken, alsof... Alexander is het niet. Ze dus blijven deze 2 jongens over. En toevallig zijn 2 Hagenezen. Kun je het voorstellen, gaan ze naar zo'n anusblekerij, of weet ik, spuiterij of zo ding. Krijg zo'n boek. Zo, kies maar een kleurtje uit. Oh, deze vind ik mooi, glow in the dark. Dan vragen we waarom. Waarom? Dan kan mijn vriend Mark me s'nachts zien in het park. Sorry Dennis, ik heb nou... Schoot eruit. Sorry, ik riep Dennis en jij reageert, ja, het is ook Dennis, ik heb het eruit gegooid. Wat geeft het, man, niemand kent je. Lijkt me handig als je met me in bed ligt en wil een boekje lezen. Nou, je draait op. Nee, hij is niet leuk. Hij is niet leuk dit. Wij spelen vaak night golf. Dan gaat Dennis staan ergens. Bukken. Kijk, Dennis is de eerste echte officiële sterretje uit Den Haag. Ken je die sterretje uit Den Haag? Haagje sterretje. Dus als je Dennis ziet vallen, mag je een wens doen. En vroeger werkte hij bij Carglass. Mensen, sorry, het niveau gaat omlaag. Dat is niet de bedoeling. Het niveau gaat omlaag en weet je wat, dat is niet de... Nee, dus ik moet... Nee, ik doe dit niet meer. Dus, sorry Dennis. Want er zijn natuurlijk ook... Zijn er kleine kinderen vanavond in de zaal? Waar zitten de kleine kinderen? Wie is de jongste? Hoe oud ben jij? 12! Oh jee. Wat nog, jongen? 11! Oh, je papa moet straks uitleggen wat Carglass is. Maar dat weet je natuurlijk niet. Oké, ik hou het beschaafd. Ik heb het over die Marit. Ik zeg, Marit, goed idee. Billenliften, ik eerst. Jij? Ik zeg, ja, ik ga eerst liften tot hier. Is dat niet wat te hoog? Ik zeg, nee, dan kan ik zo mijn portemonnee voor je pakken. Zie je? Ik zeg, ik heb je door, het is klaar, het is over. Kom op, zeg. Ja, maar ik zeg, nee, het is over. Ik zeg, we daten niet meer, we horen niet bij elkaar. Ja. Ze heeft me nog een brief geschreven, nou, ik kon hem niet lezen. Serieus, aan elkaar geschreven. Beste Najib. Najib stond er, maar goed. De rest kon ik niet lezen. Ik vroeg aan een vriend van, kan jij lezen wat er staat? Ja, Najib, voor de rest kan ik niet lezen. Ik heb het brief heel lang in mijn zak gehouden. Ik was op een dag bij de apotheek, gaf ik het per ongeluk af, kreeg ik gewoon medicijnen mee. Het is ook best moeilijk hoor, weet je, een goede date vinden. Vooral als je bekend bent, denk je, ja, vallen ze op mij of vallen ze op de Jeep Amhali, daar kom ik. Weet je, je hebt dating sites, maar ja, vind ik ook zo raar om een dating site te gaan inschrijven. Ik heb het 1 keer geprobeerd, maar ik kwam niet verder. Toen stond er alleen voor hoger opgeleiden. Ik denk, ja, dan houdt het op. Ja, ik ben niet heel hoog opgeleid, dus ja. Wat blijft er over dan? Hè? Facebook, dat is voor de lager opgeleiden en voor de Facebook. Maar ik vind, je moet iemand aan kunnen kijken, in het echt meemaken. En dat had ik laatst. Ik zit bij de bushalte in Amsterdam op de bus te wachten. En dan kijken de mensen raar naar mij, hè?
Er zat zo'n Amsterdammer naast me, die kijkt zo naar me. Die zegt, hey, jij bent toch een Jeep Amali? Ik zeg, ja. Moet jij nog met een bus mee? Ik zeg, nee, u gaat met mijn bus mee. Ik heb de bus zojuist gekocht. Komt een meisje naast me zitten. En ik kijk er zo aan. Ze zegt, hoi. Ik zeg, hoi. Weet je, alles gaat ineens vertraagd. En ik merk dat ik er aan zit te staren. Ze heeft prachtig mooi rood haar, sproetjes overal in de gezicht. En dan durf ik niet meer te kijken. Hè. Daar vind ik verlegen voor. Ja, daar ben ik verlegen. Maar zij zit naar mij te kijken, te staren gewoon. Ik voel dat. Dus ik draai me nog een keer om en ze zegt, bij mij in de buurt is een Marokkaanse bakker. Daar haal ik wat Marokkaans brood. Vind ik zo lekker. Zo. Ik zeg, ja, bij mij om de hoek is een Hollandse groenteboer. Haal ik wel eens wortels. Ze zegt, ik ben Jane. Ik zeg, hi, ik ben Tarzan. Oh, die had ze nog nooit gehoord. Ik zeg, wat een mooie sproetjes, Jane. Ja, vind je ze mooi? Ik zeg, ja, heel mooi. Zo in je gezicht zo. Ik zie ook zo'n soort patroon zie ik in je gezicht. Patroon? Ik zeg, als ik een pen pak en ik trek die sproetjes bij elkaar, staat er, wil je met me uit? Ze zegt, nou, hier staat heel groot nee. Ik zeg, oh. Dat had ik niet gezien, rooien. Zijn je rooien? Ja, is een grapje toch. Ze wil je daten dan? Ja, lijkt me leuk. Laten we gaan daten. Ik denk, oh, dan komen we weer met het daten. Ik zeg, wat vind je leuk om te doen? Ze zegt, nou, mij lijkt het leuk om met jou een keer Marokkaans te gaan eten. Ik zeg, Jotem, wat een goed idee. Ik kom 3 keer in de week bij mijn moeder. Maar goed, zij wil Marokkaans eten. Ze zegt, wat jij een restaurant? Ik zeg, nou, een vriend van mijn Mo, die heeft er net eentje geopend hier in Amsterdam-Oost. Oh, Mo uit de shows bedoel je? Ik zeg, ken je die? Nee, maar ik hoor je wel eens vertellen. Ik zeg, nou, laten we daar gaan eten dan. Dus we gingen met z'n tweeën naar het restaurant van mijn vriend Mo. En het heet Momo's. Een goed.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

zat een manke missionaris na. De priester riep nooit, krijg je mij, want God loopt aan mijn manke, zei. Toch had Juan die paap heel gauw en vroeg hem toen, wat had je nou? De man zei, nou, ik had een strop, ik liep hard, God was doodop. Een man in Zuidoost-Azië zat de westerse beschavers na. Het was een spel van kat en muis, die blanken loerden op zijn huis. Want als hij een te pakken had, brandden zij zijn huis weer plat. Zo kreeg ieder die zich had verzet, tot slot een westers bouwpakket. Een man in donker Afrika zat een zuster van de zending na. De zuster riep, God, help me toch, die bruine rat verkracht me nog. Ze struikelde bij een liaan. De bosjesman bleef even staan. De zuster vroeg, wat doet u nu? Gaat heen en vermenigvuldigt u.

Jozef. In 1949 weggepromoveerd door de Belgische heidemaatschappij naar de Congo. Oom Jozef was sinds 3 jaar 85. Oom Jozef stond op het punt zich te bekeren tot het plaatselijk geloof, gebaseerd op een oude

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van maandag tot en met donderdag. Maandag wordt het met maximum van 17 graden nog een fractie warmer dan op zaterdag. Het weerbeeld is wel tegenvallend, want de bewolking overheerst en er trekt een regenzone over het land. Dinsdag wordt het met een matige wind uit het zuiden zachtere lucht aangevoerd en het kwik stijgt naar zo'n 17 graden. Eerst is het droog met ruimte voor de zon, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking weer toe en volgt in de loop van de dag regen. Woensdag wordt het 17 graden in het noordwesten tot lokaal 20 graden in het binnenland. Er zijn periodes met zon, maar er komen ook nog enkele buien tot ontwikkeling. Donderdag is het een aantal dagen droog en zonnig. Donderdag stijgt het kwik naar 19 tot 22 graden. De dagen daarna kan het landinwaarts zelfs zomers warm worden met een maximum van rond de 25 graden. Tot zover het weer.

0: Wat ik nooit echt kon begrijpen als kind zijn, is het gevoel wat je hebt als je buiten bent. Het groot contrast als je buiten bent en dan weer naar school moest. Ik kon het nooit begrijpen, joh. Ik niet dat het buiten allemaal koekenij was, hè. Maar dat was het wel, gewoon echt. En waar het allemaal gebeurt, hè. Hoe gaat het mee om als je voor deze klap krijgt? Hoe gaat het mee om als een maat van je klap krijgt? Als je een meisje heel leuk vindt, al die dingen. Dan kom je op school en daar krijg je door, ja, dit is belangrijk. Dit moet je weten, hè. Hier moet je opletten. Maar niks in je lijf zegt toch wanneer een kind me van, ja toch, even deze som uitrekenen hier, hè. Niks daar zegt van, ja, hier gaat het allemaal om. Dat fuck met je, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel even dingen uitrekenen, anders sta je gewoon voor lul, toch? Op een gegeven moment krijg je de beurt. Zo'n rond groep 7, als je dan de beurt krijgt, dan moet je even wel iets komen. Anders kijk je heel de klas naar je, toch? En ik weet ook precies hoe dat ging, die omschakeling. Zei de leraar tegen mij, Patrick, wat heb jij som 6? Aan de toon hoorde ik al, oké, man, jij gaat enorm teleurgesteld zijn bij som. Wat ik heb bij som 6. Want ik had niks, maar een of andere reden durfde niet als kind te zeggen, ja, ik heb niks, man. Weet je wel, in plaats daarvan ging ik gewoon heel lang mijn bek houden. Maar dan maak je het nog erger voor jezelf, toch? Van heel lang niks te zeggen. Som 6, eens even kijken, wat had ik ook weer? Oh, maar nu weten. Oké, nee, tuurlijk, snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch, waar het gaat. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij som 6. Nee. Zullen we even kijken voor de zekerheid? Nee, 1 tot met 10 heb ik niks. Misschien kunnen we beter verder gaan. Aangezien iedereen maar kijkt, vind je echt toch meer? Sorry, heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik dacht, zo, ik heb net gezegd toch dat ik niks had. Zal even kijken dan voor de zekerheid? Misschien. Nee, ik heb echt niks. Nee. Heb jij niks, Patrick? Heb je niks? Ah, godverdomme, ga dit niet doen dan? Ging die opstaan helemaal. Ik denk, meen je niet. Ga je nou op? Wat ga je nou doen dan? Ga je helemaal voor me staan? Heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik had niks. Nu heb ik poep in mijn broek, sorry. Wat ga je doen dan hier, hè? Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je aan blozen, Patrick? Ben je aan blozen? Ja, dat ben je een teringlij, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan blozen, je bent er gewoon even niet meer. Zo voelt het ook. Het enige wat jij dan denkt is van, oké, jongens, ik ben nu een andere kleur. Ga je nu verder? En wat jullie aan het doen zijn, dan komen ze zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste, ik doe alsof ik naar buiten kijk. Aardig kijk ik nergens naar, ik probeer gewoon minder rood te worden. Ik word nog ruiger, hè? Kiepers, sorry. Hoe stop je dit dan, Gerin? Zoi. Waarom heb ik nou een trui aangetrokken vandaag, man? De handen voor buiten is kut voor binnen. Moet ik nablijven, zeg Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Nablijven. Gaan we over hebben. Oké. Even over mijn leraar, dat is zo'n ding. Hij hield van mandarijnen. Ja, dus hij had dan altijd een mandarijn op zijn bureau. Dan at hij die, gooide de schil weg, laat je open, nieuwe mandarijn. Ja, en dat gebeurde volop vaak, man, gedurende de les. Hoe moet je concentreren met dat soort dingen gaande, hè? Allemaal leuk en aardig, soms 6, maar laten we even uitrekenen hoeveel mandarijnen je hebt in je la. Hè? Dat is belangrijk voor het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Ik zit met hem alleen in het klaslokaal, ja. Bij mij aan het praten, Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Ik zie je naar buiten kijken, ik zie je met je vrienden praten. Hoezo? Je moet naar je schrift kijken. Hè? Zomaar uitrekenen. Ja? Dat is wat je moet doen. Ja. En hij is voor mij een lul. Het enige wat ik denk van, Tiemenslaai, is ding uit je bek, goos. Hij is voor mij aan het praten en midden in het gesprek zo, pak zo die mandarijn. Hè? Hij blijft me in mijn ogen aankijken en die smijt hij zo keihard zo tegen het schoolbord en gaat gewoon weer verder lullen. Kijk, Patrick, je moet concentreren. Daar gaat het om. Ik denk, hou even, hallo, wat doe je nou hier, ho? En die mandarijn ligt daar kapot op de grond, weet je, allemaal sap druipen van het schoolbord af naar beneden. En ik denk, zo is hier niet aan de hand. Zeg, kijk Patrick, hou even. Kijk, dit is wat ik bedoel. Hè. Wij zijn aan het praten, ja? Wij zijn aan het communiceren. Ik gooi die mandarijn, jij kijkt naar die mandarijn. Hoezo kijk je naar de mandarijn? Hè? Dat is niet concentreren, hè? Hier moet je zijn. Ik dacht mezelf, oké, eerlijk is eerlijk, ik heb misschien dan een concentratieprobleem, maar jij bent ook niet helemaal 100 gozer. En deze mandarijn gelopen gooien hier ook. Jammer toch, ik denk, als ik nu ben ik wel ouwe. Hè? Dan denk ik van, waarom? Gewoon scheid hebben toch, als kind zijn. Gewoon scheid hebben, zeggen wat je wil zeggen. Hè? Als de tijd terug kon draaien tegen mij, zei Patrick, wat heb jij som 6? Ik heb dat je mij niet echt een fijn gevoel geeft op dit moment. Ja. Dus ik heb nog meer, dat was een interessante som hoor. Wat ik ook had is dat, ja, blijkt dus uit som 6 dat jouw moeder heel lelijk is.
1: Ik wist het ook niet. Ja man, dat staat hier allemaal. Ja, een beetje een raar antwoord. Vond ik ook, eerlijk is eerlijk. Maar ja, ik heb het wel 2 keer uitgerekend, meneer. Ga nog een mandarijn uitdelen of niet? Een goede.

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: Nu het nieuws over het klimaat. Het
2: is niet meer weg. Klimaat. Dat is lastig hoor.
3: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
4: En de overheid, die moet ook meer doen.
3: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
5: En dat heeft echt zin allemaal?
2: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
6: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.
7: Attention. This DJ is about to take you on a ride through the decades of music. Be prepared for something new. Something special. Something remarkable. It's time to welcome your host.

0: 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
1: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Nooit had ik gedacht dat ik mijn lied in deze mega magistrale omstandigheden zou mogen zingen. Maar dankzij mijn lieve vrienden van Doe Maar en natuurlijk dankzij jullie gaat het wel gebeuren.

green.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.
5: Escape on a journey into the next dimension. With spellbinding sounds, euphoric chords and blissful beats. You're tuned in to the melodic and progressive sounds of Koralova.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.